0: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijlaarsdam. I've been out.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
1: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om het taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
0: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
2: Stinkt die?
3: Ja, hij ruikt wel.
4: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
2: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
0: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer file door een auto met pech, een half uur vertraging. 10 minuten op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Een file op de N206 Zoetermeer-Heemstede, een kwartier vertraging bij de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Oude Stad.
7: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
8: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je
9: het. U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
10: Deze week in Muziek Magazine. Hans Sloten met het Stiltecentrum.

0: En iedereen boven de 50. Ik denk zelfs al boven de 40. Die herkent deze melodie wel. Het was de tune ooit voor het programma Cake op de week van Cote & The Bee. Maar het was ook een nummer van Sonny Rollins. Duke of Iron van de LP Dancing in the Dark uit 1987. Ja, 26 mei. Hij overleed op 95-jarige leeftijd. Sonny Rollins. En voor het jazzprogramma Come Sunday, wat ik voor Gauwstad maak, had ik een hele mooie in memoriam uitzending gemaakt. Alleen ik trok de stick. Let de stick. Eerder uit het apparaat dat ik hem had opgeslagen. Dat is me dus nooit overgekomen. En het programma weg. Toen dacht ik, nou weet je wat? Ik maak er een dubbel programma van. Ik maak een uitzending voor het Stiltecentrum, waar u nu naar luistert. En dat wijd ik voor een groot deel aan Sonny Rollins. En een paar singeltjes. En deze uitzending kunt u, denk over een paar weken in de maand, juli of eind juni, nog een keer horen. Maar dan bij het programma Come Sunday. Want bij het jazzprogramma van Gauwstad hoort toch een soort van herdenking gewijd aan Sonny Rollins. Nou, een paar platen die ik hier draai is, dat is onmogelijk om die man zijn oeuvre te vatten en te grijpen. Hij heeft 6 decennia aan muziek gemaakt. En wat voor muziek op het hoogste niveau. Hij wordt ook beschouwd als een van de allergrootste van de 20e eeuwse jazzmuziek. Sonny Rollins was een New Yorkse zender. Ik dacht dat het WKTC was in New York. Die maar liefst 48 uur non-stop met commentaar, met interviews gewijd heeft aan de muziek van Sonny Rollins. That's America. We gaan veel meer draaien, maar ik heb ook een paar singeltjes bij me. Een hele krakerige Lil Richard bijvoorbeeld.
1: Ooh, my soul.

Tja, als je het over een van mijn favoriete tracks hebt van Sonny Rollins, dan is het dit nummer wel. Grand Street van de LP Sonny Rollins and the Big Brass uit 1958. Ja, de man heeft echt verschrikkelijk veel mooie muziek gemaakt. En in allerlei stijlen, soorten en maten. En daarvoor hoorden we Oh My Soul. Cliff Richard. Oeh, laat hij het niet horen. Little Richard, vanuit zijn graf. Allebei zouden er misschien nog wel op kunnen lachen. Want Cliff en Little waren alle twee... laat ik zo stellen. Of zit ik nou echt weer... Ja, nee, ik zeg het wel goed. Little Richard, ik dacht even Chuck Berry. Maar nee, Little Richard dus met Oh My Soul. Met Spetter en Al. Nou, dat kan gebeuren. Ik vind het erg leuk om dit soort singeltjes te vinden in de grote bakken bij Plato in Rotterdam op de Binnenweg. Want daar ligt echt van alles en nog wat. Onder andere deze spetterplaat van Jerry Butler.

Volgens velen een van de allerbeste platen van Sonny Rollins uit 1962. De LP The Bridge, met dat beroemde verhaal dat hij in 1959, de saxofonist, die toen al wereldberoemd was, besloot om te stoppen. In ieder geval dat hij studiejaartjes ging maken. Maar om zijn buren niet gek te maken van het eeuwige oefenen 's nachts, besloot hij op de Williams Bridge in New York te gaan toeteren en te studeren. Dat deed hij dus inderdaad echt 's nachts. Een hele beroemde brug die Brooklyn met Manhattan verbindt. En er zijn in New York nu heel veel mensen die zeggen, ja, die brug die moet gewoon herdoopt worden in de Sonny Rollins Bridge. Dat je het maar weet. En je hoorde een klassieker, we kennen het bijna allemaal wel van Billie Holiday, God Bless the Child. En daarvoor Give a Little Bit, Jerry Butler op een VJ-singeltje, die kraakte als de hel. Maar ik ben altijd gelijk meteen benieuwd op wat en waar heeft dat singeltje nou allemaal gedraaid. Waar heeft zo'n plaatje nou allemaal geklonken? Dat kun je ook afvragen bij deze. Iets heel anders.

Ja, zijn oren stonden altijd goed open. Van Sonny Rollins. Kostom nieuwe invloeden ging. Je hoort hier echt zo ontzettend goed het geluid van Roland Kirk in doorkomen. Was overigens muziek van de soundtrack Elfie, thema. En die hele muziek is gecomponeerd door Sonny Rollins en ook door hem uitgevoerd. Ik ben altijd wel heel erg benieuwd naar die film. Ik weet ook niet waarom, maar volgens mij is het een hele leuke film. Goed, dit geheel terzijde. Daarvoor hoorden we, ja, ook weer met lekker veel kraak, Deep Purple. Een van hun mooiste nummers, When a Blind Man Cries. En onder de naald nu, ja, een van de mooiste duo's, vind ik.

Ja, dat overbreeding van hem. Geweldig. En het leek af en toe ook wel eens alsof er een klein Willembreukertje in Sonny Rollins dreef. Zijn helemaal aan het einde van deze klassieker. The Very Thought of You. Van nu platen die anno 2026 bejubeld worden. De milestone LP's die hij gemaakt heeft. En dit was er eentje van uit 1980. Love at First Sight. En daarvoor hoorden we Roberta Flack met Donny Hathaway, The Closer I Get to You. Helaas, we zitten er alweer bijna aan. Nog één klein singeltje. En dat is Solomon Burke met The Price. En daarna hoor je gelijk nog wat misschien wel de grootste hit is van Sonny Rollins. En dat is het nummer St. Thomas van de klassieke plaat Saxophone Colossus uit 1956. Dank voor het luisteren. Deze gaat er de streek uit. Zowel in het stiltecentrum als bij Come Sunday. Dus over een paar weken kun je nog een keer genieten van al die prachtige klanken van Sonny Rollins. Hey, tot horens. Hoi!

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
1: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
0: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging opnieuw op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. 26 kilometer stilstaand verkeer door de werkzaamheden op de A44. A12 Den Haag richting Utrecht, een uur vertraging tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 15 kilometer file. Twee rijstroken zijn afgesloten op de N11 Leiden-Bodegraven. Daarom 3 kilometer stilstaand verkeer bij de aansluiting met de A12. En op de N206 Zoetermeer-Heemstede staat een file van 2 kilometer bij de A4. Op de N208 2 kilometer file bij de aansluiting met de N207. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Beste luisteraars, u luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Met achter de knoppen Jaap Buijs. Het thema van deze uitzending is Samen Kerk Zijn. Bij ons in de studio zijn G. Damen en Louise Schonewille. Welkom. Ze gaan ons wat vertellen over de ICF in Gouda en over hoe het is om met verschillende culturen en achtergronden kerk te zijn. De presentatie is in handen van Marga van de Ende. Na het lied van Marcel en Lydia Zimmer, Onze Vader in de Hemel, kunt u luisteren naar het interview met G. en Louise.

0: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij ons in de studio, G. Damen en Lois Schonewille van de ICF. Kunnen jullie je even voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, ik ben dus Lois Schonewille. Ik ben 17 jaar oud en ik heb net mijn HAVO geslaagd, afgerond. En ik...
0: Je bent in de studio. Nou, dat is heel erg leuk dat je,
1: ja, zeker,
0: dat
1: ja.
0: je hier bent.
1: Ik werd gevraagd door inderdaad iemand uit de ICF. En het leek me wel superleuk om wat te vertellen over de ICF. En hoe het eraan toe gaat.
0: Ja.
2: En ik ben Gea Dame. Even kijken, ik woon al heel lang, al 30 jaar in Gouda. Met mijn man en dochter. Ik was tot voor 2 jaar logopedist met speciaal onderwijs. En ja, nu heb ik pensioen.
0: Aha.
2: En ik zit dus al een jaar 15 bij de ICF, nog voor het officieel ICF is.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar wat betekent eigenlijk ICF?
2: Ja, ja, zeg ik.
0: Louise.
1: International
2: Christian.
1: Christian Fellowship.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En nou ja, de naam zegt het, internationaal. Dus iedereen is welkom. We hebben allerlei verschillende soorten mensen. Dat maakt de ICF, denk ik.
0: Ja,
1: met z'n allen christen zijn. En
2: ja,
1: zijn.
2: Christen en federation, hè? Fellowship, sorry.
1: Fellowship. Ja.
2: Dus het gaat ook om gemeenschap zijn.
0: Ja.
2: Dat wordt echt wel, ja, dat merk je meer van dan in de meeste kerken.
0: Ja, ja, ja, want dat vroeg ik me ook af. Wat maakt jullie kerk zo bijzonder of anders dan andere kerken? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, inderdaad, gewoon echt die gemeenschap. Je bent echt met z'n allen één gemeente. Je gaat met z'n allen ervoor om één kerk te zijn, elkaar te helpen. En we hebben bijvoorbeeld ook een groepsapp waarin je, als je hulp nodig hebt of als je wat leuks hebt te delen, mag je het er allemaal inzetten. Dus echt inderdaad, denk ik, gewoon één grote familie zijn.
2: Ja, ja. Je zit daar niet anoniem.
0: Nee.
2: Mensen die voor het eerst komen of die wat vreemd zijn, dat wordt gezien. En die worden ook toegezongen. En er is altijd koffie na de dienst. Thee, er is soms ook een maaltijd samen.
0: Ja.
2: Dus je hebt altijd gesprekken. Je zit daar... Ja, je wordt gezien. Dat vind ik toch wel erg belangrijk. Je hebt al, ja.
0: Ja, en er komen ook dan mensen naar je toe. Dus is ook dan een team daarvoor, nou, om mensen te verwelkomen?
2: Klopt, er zijn ook mensen die bij de deur staan en die me verwelkomen. Maar ook in de kerk, mensen draaien zich om. Hey, ben je hier voor het eerst? Mensen doen dat zelf.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Ja,
2: en daarna met thee drinken gaat er altijd wel iemand bij zitten. Vaak is het ook... dat de dienst bestaat uit uiteindelijk een paar vragen over de preek. En die worden dan in kleine groepjes doorgesproken. En dan kan je kiezen voor een tafel in het Engels, waar Engels gesproken wordt. Of een tafel waar Nederlands gesproken wordt. Daar heb je ook aanspraak. Daar kan je aan deelnemen. Het moet niet, maar het kan wel.
0: Ja.
2: Ja. En dan kan je toch mensen een beetje leren kennen.
0: Ja. Ja. En hoe zijn jullie betrokken geraakt bij de ICF?
1: Ik ben min of meer gewoon met mijn ouders. Ik ga natuurlijk al vanaf super jongs af aan naar de ICF. Dus op zo'n moment heb je daar niet heel veel keuze in. Maar ik ben daar nog steeds wel heel dankbaar voor, omdat ik het echt een fijne gemeente vind. Gewoon eerst meegaan natuurlijk met mijn ouders. En dan nu maak je dan wel steeds meer zelf de keuze dat je echt bewust meegaat.
0: Dus, maar het lijkt me ook wel heel bijzonder dat je eigenlijk al van jongs af aan gewend bent met verschillende culturen,
1: zeker.
0: Verschillende gewoontes.
1: Ja, nou ja, ik heb van thuis, mijn ouders die zijn een gastgezin geweest en een pleeggezin. En daarvan uit heb je natuurlijk ook superveel verschillende soorten kinderen die bij ons hebben gewoond en superveel verschillende verhalen. En ik denk dat... inderdaad, de ICF er ook wel bij aansluit. Gewoon die verschillende culturen, verhalen en dat je altijd welkom bent.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, heel leuk. En dat is eigenlijk ook al een beetje wat jullie gemeente bijzonder maakt, denk ik, die verschillende culturen. Wat voor culturen denk je dan, zijn er?
2: Veel mensen uit West-Afrika. veel. Vooral vrouwen trouwens, dat valt wel op. Maar ja, ook iemand uit Madagaskar, iemand van Oekraïne zijn al mensen geweest. Iraniërs zijn er wel geweest, Syriërs, mensen uit India. Je noemt het maar.
1: Ja.
0: Ja.
2: En dat wil niet zeggen dat ze vaak, dat ze lang blijven. Sommigen wel. Maar anderen zijn hier als vluchteling gekomen, hebben een verblijfstatus. En krijgen dan bijvoorbeeld in Rotterdam een ruimte. En die worden daar lid van een kerk. Dat snap ik ook.
0: Ja.
2: Weer anderen zoeken echt een gemeenschap op. Zoals van Oekraïne hebben hun eigen kerk nu.
0: Ja.
2: Ik geloof in Bodegraven, als ik het goed heb. Ja, met een eigen Oekraïense pastor. Ja, dan zoek je elkaar op. Dus die mensen die zijn even bij ons. En dan gaan ze weer verder.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje een doorgang.
2: Voor een aantal wel. Ja. Ja.
0: Ja.
2: Een aantal. Ja, dat varieert. Ook dat er zitten erbij die zo ziek is. Ja. Al een jaar 17 blijven hangen.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Die zijn er ook. Ja.
0: Ja. We gaan nu luisteren naar C.C. Wienand's The Goodness of God.

0: Ja, de ICF is een interkerkelijke en internationale gemeenschap. Hoe zou je de missie van de ICF omschrijven?
1: Ja, wat in de naam staat eigenlijk.
0: Ja.
1: Iedereen is welkom, internationaal. En je huidkleur maakt niet uit. Ik vind dat ook zo mooi. God houdt eigenlijk... God is heel creatief. Hoeveel soorten mensen heeft hij gemaakt? En hoeveel manieren van uitdrukken die mensen hebben... Ik vind het heel bijzonder. Ik vind het gewoon een verrijking. Ja, ook wel eens dat je elkaar moet leren kennen. Je blijft bevragen. Hé, dat je dat doet. Dat laten komen. Wat is dat? Nou ja, daar wen je wel aan hoor. Maar goed. Daar zijn ook wel leuke anekdotes over te vertellen.
0: Kom. Ja.
1: jongen. Maar het is internationaal. En dus het is voor iedereen. Echt. Armrijk. Ja. Zwart, wit, bruin. Weet ik het. Ver weg. Ja, heel slim. Er zit ook van alles bij ons. Heel slim of mensen die het net redden. Internationaal, Christus staat centraal. Dat is wat ons bindt.
0: Ja.
1: Dat is heel duidelijk.
0: Ja.
1: Ja, zonder die zou er geen kerk zijn.
0: Ja, want dat vroeg ik me ook af. Ja. Denk, want als je zoveel verschillende culturen hebt, dan moet je toch iets gemeenschappelijks hebben.
1: Klopt, er zitten katholieke mensen bij ons. Er zitten, evangelisch. Ik kom zelf uit het Gereformeerde Bond. Dat is dus eigenlijk een beetje aan de rechterkant.
0: Ja.
1: Maar het evangelie wordt wel... Christus staat centraal.
0: Ja.
1: En dat is onze zaligmaker. Hij heeft zijn zoon... Christus is de zoon van God. Hij heeft zichzelf gegeven.

0: Punt.
1: Ja, echt. F, ja. Fellowship, daar werk je aan. Dat je samenwerkt, dat je elkaar probeert te bereiken. En dat je er voor een ander ook wil zijn waar dat kan.
2: Ja.
1: En dat je mogelijkheden zoekt.
2: Ja.
1: Dat, ja.
3: En ik denk inderdaad ook dat die verschillen er ook mogen zijn.
1: Klopt.
3: En dat we juist kunnen kijken naar die verschillen en van elkaar mogen leren, dat vooral. En zo inderdaad weer tot één gemeente kunnen komen, zeg maar, door al die verschillende culturen en verschillende normen, dat samen heel sterk kan zijn.
1: Ja, dat is het. Ja, klopt. Ja. Er komt bijvoorbeeld iemand helemaal in het oranje gekleed. Want het Nederlands elftal speelt. Oh, ja. Een vrouw van West-Afrika.
2: Oh, echt?
1: Geweldig. Prachtige japon. En dan is het avondmaal. Dat kan je bij heel veel kerken niet voorstellen.
2: Nee.
1: Maar ja. Ja. Ik vind het wel heel bijzonder.
2: Ja, ja.
1: Dus, wat drijft mensen? Dat is voor iedereen net iets anders. En je kunt elkaar daar wel in vinden. Zonder meteen te denken, nou, dat is raar, dat doe je niet.
2: Ja, ja.
1: En dat vind ik toch voor mij een grote...
2: Ja. Nou, dat was eigenlijk ook mijn volgende vraag. Want verschilt het ICF van traditionele kerkgenootschappen? En in welk opzicht? Nou, dan noem je eigenlijk al een opzicht. Want dat er ruimte is voor iedereen.
1: Er kan bij ons in één dienst en een kind gedoopt worden en een kind opgedragen worden.
2: Oh, okay,
1: dat soort dogma's worden minder belangrijk.
2: Ja.
1: Dat is een eigen keuze. Het avondmaal, iedereen is welkom. Ook kinderen. Het is aan de ouders om te kijken en om te beslissen of het kind meedoet. Maar wil iemand die voor het eerst komt, het is aanzien, nou kom erbij staan. Ook goed. Dan passeren we gewoon en we zegenen je.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, dus dat is dan wel...
1: Er is meer ruimte, denk ik.
2: Ja.
3: Ja. Ja. En inderdaad, wat we al een beetje hadden genoemd, dat het echt wel inderdaad misschien meer is dan een... Ja, het is natuurlijk een kerk, maar ik bedoel, je gaat ook met elkaar eten, met elkaar koffie drinken.
1: Precies, klopt.
3: We hebben verschillende doordeweekse clubjes en dat soort dingen. Dus ik denk inderdaad ook wel dat het soms wat meer is dan alleen maar op zondag een kerkdienst met elkaar bijwonen. En echt ook er voor elkaar zijn.
2: En, ga je ook wel eens op weekend of iets met elkaar?
3: Ja, we hebben een kerkkamp. Ja, dat is een heel leuk weekend. En dan in een boerderij in Bodegraven zit het volgens mij.
1: Ja.
3: En dan hebben we inderdaad echt een weekend lang met de hele gemeente. Dat we van alles tot bijbelstudies, tot watergevechten, zeg maar. Dus dat is echt wel heel leuk. En daar heeft de youth ook wel dus de jeugd van de kerk, ook wel een grote rol in. Omdat wij, we zijn nu meestal één keer in de drie weken dat we bij elkaar komen. En dan, of een spelletje spelen of zoiets. En dan daarna een mooie bijbelstudie of een gesprek. En dat vind ik ook wel heel mooi. Omdat iedereen echt zijn eigen mening mag delen. En er ruimte is om van elkaar te leren. En ik denk dat ik dat ook wel echt heel mooi vind aan de ICF. Dat het een beetje...
2: Ja,
3: dat je anders is.
1: Ja. Ja. Je hebt zoveel verschillende mensen, verschillende manieren van leven. Dat kom je in een doorsneekerk denk ik minder tegen.
2: Ja.
1: En dan ben je gouden uitzondering. En dan moet je hem aanpassen.
2: Ja.
1: Dat ligt hier toch een beetje anders.
2: Ja. Nou, dat is ook het mooie van zo'n kerk zijn, denk ik. En daar gaat ook het volgende lied over van Casting Crowns. Who am I? Het gaat aan de ene kant om, zijn wij belangrijk dat we gezien worden? En aan de andere kant, wie ben ik? Het gaat om de Heer Jezus. Ja.

0: bij de ICF?
1: Ja, de dienst is tweetalig, dus ook in het Engels wordt alles vertaald of er wordt in het Engels gesproken en dat wordt dan in het Nederlands vertaald. Dus vooral mensen die expats, maar ook mensen uit die vluchteling zijn of die een verblijfstatus hebben, Nederlands niet goed machtig zijn. En daarnaast iedereen die zich daar ja, goed bij voelt, die denkt dit is voor mij, ik voel me hier goed in zo'n kleine gemeente. Ja, ook ja. Nederlanders, tuurlijk.
2: Ja, ja. Ja. Ja, ik denk juist die combinatie,
1: ja.
2: dat het ja. bijzonder maakt,
1: ja, denk ik ook. Ja, ja, het kan dus echt.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. En hoe gaan jullie binnen de gemeente om met verschillende gewoontes of behoeften van andere culturen? Kan je daar misschien iets over vertellen?
1: Zal ik dat vertellen van die doop?
0: Ja, ja.
1: Ja. Dat is een tijdje geleden. Er was een mevrouw uit West-Afrika. En zij met haar man wilde een kindje laten dopen. Nou, dat was allemaal doorgesproken. En, dus die dienst, staat alles klaar. En we beginnen met lofprijzing. Dus we zingen bijbelliederen. Dan is de dienst al 20 minuten aan de gang. En die mensen zijn er nog niet. De dopeling is er nog niet. Ja, dan vraagt de voorganger zich wel af, gaat het nog wel door? En net op dat moment, 20 minuten, 25 minuten te laat, komt de dopeling met de ouders eraan. Ja, dan kan het feest toch doorgaan. Ja, dat is een beetje anders dan wij zouden plannen.
2: Ja,
1: klopt. Maar dat weten we.
2: Ja,
1: dat weten we, ja.
2: En dat gebeurt waarschijnlijk ook wel regelmatig.
1: Oh ja, de kerk begint met 40 mensen of zo, 50 mensen. En dan denk je, nou, er zijn niet veel kinderen vandaag. Hoe zal die kidsclub verlopen? En is de dienst een kwartier aan de gang dat je verdraait? Er zijn wel 30 kinderen bijgekomen. Dat kan gebeuren.
2: Ja.
1: Ja. Maar meestal loopt het pas vol wanneer die kerk al bezig is. Dat kan.
2: Ja.
1: Je kan gewoon rustig binnenkomen en gaan zitten. Geeft niet.
2: Ja.
1: Baby's zitten ook rustig bij de ouders. Ja, dat kan.
2: Ja.
1: Ik kruip er soms eentje naar voren. En dan geloven ze me terughalen.
0: Ja,
1: het geeft wel wat levendigheid. Er staat er een kindje vooraan in de kerk staat te dansen. Stoort niemand zich aan?
2: Nee.
1: Dat is gewoon leuk.
2: Ja.
0: En soms krijgt even iemand een ingeving dat ze het inderdaad heel mooi vinden om... zonder dat te overleggen eventjes naar voren te gaan. En een heel mooi gebed... te zeggen of een lied te zingen. Nou ja, dat is ook wat het onze dienst maakt, inderdaad. Het loopt nooit helemaal volgens planning. Maar
2: nee.
0: Dat maakt het ook wel weer mooi.
2: Maar gebeurt dat dan echt helemaal spontaan? Of is daar dan ook wel de ruimte voor van wie iets wil delen? Of,
1: allebei.
0: Ja, allebei. En inderdaad, na het avondmaal vind ik zelf altijd heel mooi. Is er altijd een beetje open... ruimte om, zeg maar, gewoon... als jij een lied in je gedachten hebt, mag je die inzetten.
2: Ja.
0: Of als jij een gebed wil zeggen, dan mag je dat ook doen. Dat vind ik altijd wel heel mooi na het avondmaal.
2: Ja. En jullie hadden ook een lied uitgekozen. By Our Love for King and Country. Kan je daar wat over vertellen? Waarom
0: nou ja,
2: dat?
0: Ja, ik denk inderdaad... wat we al zeiden, je hebt zoveel verschillende culturen, verschillende mensen. En dan is toch één ding wat ons verbindt en wat centraal staat. En dat is Jezus. En we hopen ook dat mensen ons kunnen herkennen als christenen door wat we doen, door de liefde die we uitstralen, door wie we zijn eigenlijk. Ik denk...
1: Het zou mooi zijn.
0: Ja.
2: Vast wel. Ja. We gaan nu luisteren naar het lied By Our Love.

0: Welke rol spelen taal en cultuur tijdens jullie bijeenkomsten?
1: Nou ja, de diensten die worden eigenlijk bijna altijd sowieso naar het Engels vertaald. Ja. Of dan naar het Nederlands vertaald. En bijvoorbeeld met Bijbel lezen of dat soort dingen staat heel vaak op de dia's staat dan de vertaling. En ja, we hebben bijvoorbeeld één stel en dat daarvan doet de vrouw altijd het vertalen voor haar man in het Portugees. Dus dat hebben we ook. Dat mensen het zelf vertalen voor elkaar, ja.
0: Ja, en dan doen ze dat gewoon tijdens de dienst? Of heb je ook oor?
1: Nee, die fluistert het gewoon een beetje naar.
0: Ja, jullie hebben geen headsets voor de rest die mensen kunnen krijgen.
2: En het kan alleen maar vertaald worden van het Engels naar het Nederlands. En van het Nederlands naar het Engels. Wat preken en zo betreft verder. Ja. Gebeurt het naar de andere talen toe? Wordt wel gezongen in andere talen?
0: Ja.
2: Maar het wordt niet de preken en zo. En bijbelteksten worden niet vertaald. Dan wordt wel gezegd, daar en daar preken we uit. Dan kan je je eigen bijbel erbij pakken.
0: Ja.
2: Dus er liggen ook wel bijbels in diverse talen. Kunnen mensen gebruiken.
0: Ja. Even kijken hoor. Welke rol spelen taal en cultuur tijdens jullie bijeenkomsten? Nou, daar hadden we het al een beetje over. Hè? Ja.
2: En er wordt dus veel gegeten ook samen.
1: Ja, heel belangrijk.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Heel belangrijk. Ja.
0: Ja, en is dat dan verschillende culturen maken dan gerechten? Of dan neemt iedereen wat mee? Hoe gaat dat in de praktijk?
1: Ja, we hebben potluck. Dat is denk ik één keer in de maand, zoiets. En dan neemt inderdaad iedereen gewoon wat van thuis mee. Dus dan heb je echt een grote bak rijst en dan weer ergens kip. Of dan zit er soms ook een taart tussen. Dus dat is echt van alles. En dat zetten we allemaal op de tafel. Mag je allemaal gewoon langslopen en kan iedereen lekker wat eten.
2: Ja, vet.
0: Ja. En dat heb je ook wel dat verschillende groepen koken op bepaalde momenten of dat minder?
2: Minder. Het gebeurt wel eens een keer. Ze hebben een keer de mannen gezegd, nou wij gaan Nederlands koken en wij gaan allemaal stampotten koken.
0: Ah,
2: dat is ook
0: leuk.
2: Een leuke keer.
1: Ja.
2: Maar dat is wel een idee hoor. Het is wel leuk om dat eens te vragen.
0: Ja. Ja.
2: Het is in het verleden ook wel gebeurd dat Afrikaanse dames echt, nou zeker op een kerkkamp, samen gingen koken. Nou, wat die tevoorschijn toveren. Die koken lekker.
0: Ja. Ja.
2: Dat is echt een talent. Ja.
0: Ja, of een kookcursus dat ze kunnen gaan geven.
2: Ja, precies.
1: Ja, dat zou leuk zijn. Hartstikke leuk. Ja.
0: Hebben jullie ook Arabische mensen die in de kerk komen? Want ik heb nu, wat hierna komt, een Arabisch lied uitgekozen.
1: Of zijn zeker wel eens Arabische mensen gekomen. Voor nu weet ik even niet.
2: Ik weet het
1: niet.
2: Even niet. Nee.
1: Maar het komt zeker wel eens voor.
0: Ja. Nou, voor de Arabische luisteraars hebben we nu het lied Ya Rab Ya Waha, Better Than Life.

0: Ja, u luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Met ons in de studio Louis en G van de ICF, International Christian Fellowship. En zij vertellen het een en ander over de kerk en hoe ze met elkaar omgaan. En hoe kijken jullie vanuit het geloof naar de rol van de kerk in de maatschappij? Hebben jullie ook activiteiten om in de wijk of om andere mensen te helpen, te ondersteunen?
1: Er is in ieder geval diaconie natuurlijk. En de mensen in de kerk, maar mensen die ook waarvan we weten, via en die door mensen in de ICF bekend zijn, hoef je niet per se bij de ICF te zitten, dat die hulp nodig hebben. Daar is echt wel een plan voor, daar is hulp voor. In natura geld of ondersteuning. En dat gaat ook in samenwerking met de diaconie van de hele PKN, de Protestants-Christelijke Kerk van Gouda. Ja, die ondersteunt dat ook duidelijk.
0: Oké, okay, want dat was ook een van mijn vragen.
1: Precies.
0: Kunnen bestaande kerken wat betekenen?
1: Ja, heel veel. Ja, zeker. Wij zijn maar een kleine club en niet zo erg draagkrachtig.
0: Ja.
1: Dus we zijn ook afhankelijk, zeker van vooral denk ik de Sint-Jan gemeente.
0: Ja, oké. Okay. En die ondersteunen jullie ook financieel.
1: Ja, zeker.
2: En ik denk, dat is misschien op iets kleinere schaal, maar in bijvoorbeeld de wijk hebben we wel eens met de jeugd dan afval geprikt. Of we hebben ook wel eens inderdaad dat we een buitendienst hebben, dus dan krijgt de wijk daar natuurlijk ook wel wat van mee. En we hebben ook wel eens dan dat we flyertjes door de brievenbus doen, dat ze mee mogen met de potluck of dat ze een keertje langs moeten komen of dat soort dingen. Dus daarin proberen we echt inderdaad wel de wijk te betrekken ook. En dat ze in ieder geval gewoon weten wat er gaande is in dat gebouw midden in een wijk.
0: Ja, en welke wijk zitten jullie eigenlijk?
1: Oosterwij.
0: Oosterwij, oké.
1: En op elke woensdagochtend is de kerk open. Dat is een soort huiskamer. Dat is in corona gestart. En dat is er nog.
0: Okay.
1: Iedereen die wil is welkom om een kopje koffie te drinken. Er zijn ook mensen die doen dan boodschappen. En op de terugweg naar huis. Oh, dan drinken ze even een kopje koffie. En er zit altijd iemand. Even een praatje maken. En dan gaan we naar huis.
0: En daar wordt er wel gebruik van gemaakt.
1: Ja, de ene keer wat meer, de andere keer wat minder. Maar altijd wel.
0: Ja, dat is wel heel leuk dat er dan is.
1: Het is ook een gezellige ruimte. En dus koffie, thee, dus dan spelletjes. Je kan je krant lezen, je kan gaan zitten achter je laptop. Wat je wil.
0: En jullie waren ook actief met de bootvluchtelingen. Die zitten hier nog steeds, of is dat?
1: Volgens mij is dat nog, toch?
2: Ja, volgens mij wel.
1: Je bent niet helemaal op de hoogte. Maar ik weet wel dat via onze pastor Maarten, tenminste, dat die daarbij betrokken is. En met meerdere kerken. En dat er dan, ik weet echt niet hoe vaak, maar misschien eens in een paar maanden een gezamenlijke maaltijd is in ontmoetingskerk. En daar zijn die mensen ook bij. Die worden dan opgehaald.
0: Ja.
1: Van de boot.
0: Volgens mij ligt die er niet meer, hoor.
1: Nee, het kan zijn dat ze ergens anders zitten, want je hebt aan de Parkendijk, geloof ik, daar in de buurt.
0: Ja, bij de Gouwe lag die eerst.
1: Ja, klopt.
0: Oh, dat zou kunnen, dat zou inderdaad ergens anders ligt. Ja. We gaan nu luisteren naar het lied van Il Divo, Amazing Grace.

0: Jij wilde eigenlijk ook nog wat vertellen naar aanleiding van dit lied, G.
1: Oh ja, wat was dat ook weer, ik denk.
0: Dat je altijd zo onder de indruk bent.
1: Ja, dat is waar. Ja. Dit lied raakte bij mij toch wel dat ik een beetje nederig ervan word. Als veel Afrikaanse dames, sommige Afrikaanse dames bij ons, gaan zingen. Hoe uitbundig, hoeveel overgave, hoeveel blijdschap. En dan weet je, dan hebben ze dat al een keer verteld in de kerk, wat ze meegemaakt hebben, waar ze doorheen gegaan zijn en wat ze allemaal hebben verloren. En dan denk ik, oh, dat je nog zo blij kan zijn, dat is toch een enorm cadeau van Gods geest.
0: Ja.
1: En waar zijn wij al gauw teleurgesteld in of ontevreden? Dan denk ik, hou op zeg. Ik mag blij zijn met de vrijheid die we hier hebben in Nederland.
0: Hmm.
1: Met de rust. In veel gevallen. Het is ook niet overal optimaal natuurlijk. Maar toch, wat hebben we hier een goed land.
0: Ja, een goed leven.
1: Ja hoor. Ja,
0: eigenlijk. Ja. Heel veel om dankbaar voor te zijn. Dan lopen wij vaak nog te mopperen.
1: Zo.
2: Ja, het is echt knap hoe ze de hele kerk mee kunnen krijgen. Ja, in hun enthousiasme.
1: Zeker.
2: En met...
1: Je leert God, ik leer God meer danken. Danken bij alles. Er is zoveel.
0: Ja. Dat was eigenlijk ook een van mijn volgende vragen. Wat is het meest inspirerende of indrukwekkende moment dat je hebt meegemaakt bij de gemeente, bij de ICF?
2: Ik denk niet dat ik één moment heb, maar ik vind het gewoon heel... inspirerend en indrukwekkend. Dat we elke dienst weer beginnen met iedereen welkom heten. En ben je nieuw hier, ga staan, zeg hoe je heet en waar je vandaan komt. En we hebben een supermooi welkomstlied wat we dan de nieuwe mensen of elkaar toezingen. En dat vind ik altijd gewoon heel, heel fijn moment. Omdat je dan gewoon echt inderdaad eventjes... erbij stilstaat van hey, we zijn hier met z'n allen en we hebben weer nieuwe mensen en dat we allemaal welkom zijn. Dat vind ik altijd echt heel inspirerend.
1: Ja, je bent altijd welkom.
2: Ja. Ja.
0: Nou, uw luisteraars, u bent ook allemaal welkom.
2: Ja.
0: Wat is het adres?
2: Zeker.
0: Van de gemeente. Nou, je kunt het allemaal opzoeken op internet.
2: Ja, we hebben een mooie
0: ICF Gouda.
2: Ja, een mooie website.
1: In de ontmoetingskerk zitten ze.
2: Ja.
1: Zondags om 2:00.
0: In de ontmoetingskerk. Ja. Oké, om 2:00.
2: Ja.
0: Allemaal welkom. Ja. En willen jullie de luisteraars nog iets meegeven? We zijn alweer gekomen aan het eind van de uitzending. Ja. Willen jullie nog iets meegeven?
1: Dat je altijd bij Jezus kan komen. Maar hij stuurt niemand weg. En het is...
2: En twijfel vooral niet om of je wel bij ons zou passen of zoiets, want dat komt altijd goed.
1: Ja, altijd kijken.
0: Ja, klopt. Ja. Ja. We gaan ook nu luisteren naar het Hebreeuws, Engels en Arabische lied You Are My All in All.

0: Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van het radioprogramma Kerk in Gouda. Bedankt voor jullie bijdrage. Fijn dat jullie in de studio wilden komen. En mocht je de dienst willen bezoeken, dat is de Dunant Singel nummer 314 in Gouda. En de dienst begint om twee uur.
1: Ja,
0: allemaal welkom. En dan zijn er nog de mededelingen. De Sint-Janskerk, 21 juni om 3 uur is er een intrededienst van de nieuwe predikant, dominee Zandbergen, in de Oostpoort. En daarom is er op 21 juni om 5 uur geen Goudse glazen dienst in de Sint-Jan. Elke laatste maandagavond van de maand is er een maandelijks gebed voor de vrede in de Joostkapel om 7:30 tot 8:15. Voorganger is Nelleke de Jong. Dit gaat onder verantwoordelijkheid van de PKN. Elke vrijdagmorgen is er in Gouda een diaconaal stadsgebed. Dat is een laagdrempelig en meditatief moment om te bidden voor de stad, de wereld en elkaar. Dat is van 8:30 tot 9:00 in gebouw De Haven, Oosthaven 31 in Gouda. Een Gouwekerk is op 2 juli het decor voor een akoestisch concert van singer-songwriter Tina Boonstra met als speciale gast Rokus Maasland van de Bowery. En dan is het een pianofestival in Gouda, 23 juli, rondom de Houtmansplantsoen en de Sint-Janskerk. De Sint-Janskerk is op deze datum met toneel voor masterclasses, familieconcerten en een grandioze finale met klassieke concerten. Als u nog meer concerten wilt bezoeken, kan u ook kijken op de website van de Sint-Jan. Bedankt voor het luisteren, Jaap. Bedankt voor het bedienen van de knoppen. En een fijne avond.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
0: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
2: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
0: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het staat helemaal stil op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file door de werkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is de weg weer vrij bij Nieuwebrug. Tussen Bleiswijk en Reewijk 7 kilometer file en meer dan een half uur vertraging nog steeds. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen 9 kilometer file door het ongeluk op de A12. En op de N11 Leiden-Bodegraven staat 3 kilometer file door hetzelfde ongeluk op de A12. En 206 Zoetermeer-Heemstede een half uur vertraging bij de aansluiting met de A4. En 20 minuten op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de aansluiting met de A44. En 209 Rotterdam-Hazerswoude staat een half uur vertraging voor 6 kilometer file tussen Zoetermeer-Oost en Hazerswoude Dorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 heb je 3 kwartier vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Nieuwekerk en de IJssel en knooppunt Gouwen. 3 kilometer file betekent een kwartier extra reistijd. En 207 Alfa aan de Rijn-Hillegom. Een kwartier vertraging bij Leimuiden. En een kwartier op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep 11 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt tot ongeveer 11:45. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 3 kilometer. Er zijn 3 rijstroken dicht door de ongeluk. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Er rijden door een stroomstoring waarschijnlijk nog de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen, vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag, zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden, met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat bij knooppunt Hoogvliet 4 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. File op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 7 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijerszand.
2: Do you want a bump?

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouden Stad Radio. She don't care about my car. And she don't care about my money.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit de regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 30 kilometer file in onze regio al. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel een spoedreparatie. 1 tunnelbuis is dicht, daardoor 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat 4 kilometer file vanaf knooppunt Gouwen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8

road to Mandalay.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen

0: soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer een vroeg begin van de avondspits. Er staat al ruim 300 kilometer file in het land. 120 daarvan in onze regio. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij knooppunt Burgerveen. A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Een half uur tijdsverlies. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam is bij de Benelux-tunnel 1 tunnelbuis dicht voor spoedreparatie. De vertraging is een half uur. Kwartiertje vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Ketelplein. Voor Terbrechtseplein op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda staat 4 kilometer file met nog eens een kwartier vertraging. De A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten oponthoud bij knooppunt Terbrechtseplein. En het rijdt ook al langzaam op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn bij Leimuiden een kwartiertje oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aanzag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukke spits in onze regio. 180 kilometer file bij elkaar op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein 15 kilometer file met 40 minuten vertraging. De spoedreparatie in de Benelux-tunnel is afgerond. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. A12 Arnhem-Den Haag. De half uur vertraging tussen Bunnik en Woerden, 17 kilometer file. A20, Hoek van Holland-Gouda, voor het knooppunt Ketelplein, 10 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging door de eerdere spoedreparatie in de Benelux-tunnel. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda een half uur vertraging voor het Terbrechtseplein. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland op de A20 voor het Terbrechtseplein ook 12 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Langzaam rijden over 5 kilometer tussen Oesgeest en Wassenaar. En een uur vertraging op de N209 vanuit Hazerswoude naar Rotterdam. Bij Bersenhoek 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog 170 kilometer file in onze regio. Files met de meeste vertraging vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein altijd nog 22 kilometer langzaam rijdend verkeer met een uur vertraging. Half uur vertraging op de A12 Arnhem-Den Haag bij Woerden. De kop van 16 kilometer file vanaf Houten-Oost rijdt het daar langzaam. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Noord 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht voor een politieactie. Omrijden kan via de A4. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam ook een afgesloten linkerrijstrook bij Delft-Noord door diezelfde politieactie. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. Half uur tijdsverlies op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En op de N209 Hazenswoude-Rotterdam bij Beersenhoek 3 kilometer file en ook daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
6: Dit is Gouwe Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
8: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG groep. Radio Gemiva. Overal online. DJ Dylan op Radio Gemiva.
9: Bent u ook zo heet?

0: Een hele goede morgen, beste luisteraars van Radio Gemiva. We zijn weer live met tot het klokje 3 uur vanmiddag. Als je een verzoek wil aanvragen, dan kan en mag dat via 071 580 6547. Of natuurlijk ook via onze Radio Gemiva app mag je ook een verzoekje of iets indienen. En we hebben iets nieuws. We hebben tegenwoordig ook WhatsApp, waar je of een verzoekje kan indienen, of een leuke mopje, of een grapje, of iets. Dus doe dat vooral lekker, zou ik zeggen. En luister ook vooral lekker mee naar radiogemiva.nl. Je hoort nu tussen 10 uur en 11 uur DJ Dylan. Tussen 11 uur en 12 uur hebben we een uurtje non-stop. Van 12 tot 1 gaat de lunchbox weer van start met DJ Dylan en DJ Marijka. Van 1 uur tot 2 uur hebben we een uurtje non-stop. En van 2 tot 3 hebben we maar liefst 3 mensen hier in de studio zitten. En dat zijn onze coach Lucia, DJ Marijka en DJ Dylan. Wij sluiten het, vandaag het uur de dag en zo weer af voor vandaag. Ja, dus ik zou zeggen, luister lekker mee. We gaan verder met de speciale nieuwe van deze week. En dat is Kinderen voor Kinderen, als een vis in het water.
1: De speciale nieuwe! Op Radio Gemiva.

0: Bent u ook zoiets?
1: Ja, dat was als ik weer zie van Akra en Munnik op Radio Gemiva. We gaan verder met Viva Hollandia van Walter Cruz en Kraut met Ecute Mol.
2: Heb jij de Radio Gemiva app al? Heb jij de Radio Gemiva app al? Download hem in de App Store.
3: Écoutez-moi, écoutez-moi, moi, écoutez-moi.

0: Hello, baby.
1: Kom, die, kom, die dan, hè.
2: Ja, maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu?

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: De Radio Gemiva Jocks zijn elke werkdag te horen met hun eigen show. This is Kaiser Soze.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
1: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
0: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
2: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
0: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker gaat het toch de goede kant op met onze avondspits. 70 kilometer file nog in de regio. Zo heb je nog een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam verderop bij knooppunt Ketelplein. 8 kilometer file met nog 3 kwartier oponthoud. Kwartiertje vertraging nog op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En een kwartier vertraging ook de andere kant op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Er staat 10 kilometer file voor knooppunt Terbrechtseplein. N209 Hazes. Zwouden Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. 4 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwe Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroutes door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie en de techniek. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Bluespower. Vanavond gaat voor de 5e keer de deuren van het archief van folkroutes open. En gaan we weer mooie concerten herhalen. Waarvan ik nog maar steeds elke keer hoop dat jullie ervan gaan genieten. Want ik heb het erg naar mijn zin met deze concerten herhalen. We beginnen met Ember. En dat concert van Ember is geweest in Focofé, voormalig Focofé het Soldaatje. En dat was in Voorhout op 11 december 2007. De drie mensen die Ember vormen zijn Emily Williams op viool, gitaar en zang. Rebecca Sullivan op klarinet, mondorgel, gitaar en zang. En de Nederlander Job Verleijen op percussie. 6 tracks uit dat concert. De eerste heb ik geen titel van. De tweede is Mama Don't Worry. De derde heb ik geen titel van. De vierde is Aie Dier Deren Doe. Dat is Wales, want Rebecca Sullivan... Nee, Emily Williams, die komt uit Wales. Freeman is de vijfde en ze sluiten af met nummer Northern Wind. Geniet van Ember.

Ja, we moeten er toch eentje weglaten voor het volgende concert, want dat is van een duo. En dat duo noemt zichzelf Kelpie. Ze hadden eigenlijk oorspronkelijk geen naam, maar ze hebben een album uitgebracht dat Kelpie was. En daardoor zeiden de mensen van, oh, jullie zijn Kelpie. Kelpie, dat wordt gevormd door Kerstin Bloder, zang en bouzouki. Zij komt uit Noorwegen. En Ian Melrose uit Schotland op zang en gitaar. Concert is geweest in het Arsenaal Theater in Vlissingen op 9 december 2007. 6 tracks uit dat concert. Guten Ockmann, Maria Wiese, Kraka en dan een solo van Ian, ik denk op de gitaar. Een hommage is dat aan Claude Debussy. Herr Olle, dat is track 5. En Dans, Dans, Dans, dat is de afsluitende track van Kelpie.

Ik hoop dat jullie genoten hebben van Kelpie en van Ember uiteraard. En we hebben nog een beetje tijd over om nog een lekkere instrumentale te gaan beluisteren van dat duo Church Street Shuffle. The 5-Day Weekend is de titel van hun album. En de titel van de track die je zo gaat horen, dat is trouwens track 5 van dat album. Maar het is getiteld The Cowboy. Nog eventjes en we zijn aan de volgende en de laatste uitzending toegekomen waarin we dus de herhalingen gaan beluisteren van Folkroots. Mensen, bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen tot volgende week en een heel prettig weekend. Dag.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
1: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
0: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Gerechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
2: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
0: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Ouwe Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. En bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Ouwe Stad.
8: Exciting and entertaining.
9: Get on up.
8: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
10: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
8: the party starts

0: Luisteraars, een hele goede avond. We zijn begonnen met de shake, blues, soul, funk en reggae. Met de laatste twee weken van de maand altijd. En dat waren de New Radicals die je hoorde. En van het album Maybe You've Been Brainwashed 2 uit 1998 was dit You Got What You Give. En ja, dat is weer een tijdje terug. En we gaan lekker door met blues, luisteraars. Maar eerst de tune.
1: Iedere laatste maandag van de maand tussen 8 en 9 is het weer zover. Op Gouwerstad Radio. Een uur vol blues, soul, funk en reggae in Shake. Presentatie en samenstelling Sjaak.

luisteraars, we gaan lekker door met de B.B. King uit 1979 van het album Take It Home, Better Not Look Down. En dat is een optimistische boodschap van deze bluesman.

0: Ja, dat was het. B.B. King en de blues, luisteraars. En zo hebben we de blues, de soul, de funk en alles. En ja, Carmel is een beetje een groepje waar we nu naartoe gaan van LP. Wat dat allemaal een beetje in zich heeft. We gaan eerst de LP-tune eens even lekker laten horen.
1: Luister je mee? Want dit is Shakes OW de LP.
0: Ja, het album The Drum is Everything uit 1984. Daar gaan we een nummer van draaien, van Carmel dus. Ja, en die groep die heb ik een keer live gezien. Toen nog de Lantaarn in Rotterdam, midden in het centrum. De zijstraat van de oude Binnenweg toen. Ja, goed, deze groep live. En ja, er zaten een paar gekleurde jongens in. En ja, het was een groot geheel met blazers en live verschrikkelijk goed. En we gaan luisteren. En je hoort ook al die stijlen die we in dit programma hebben. Deze keer die hoor je verenigd in het heerlijke nummer More, More, More. Carmel, zangeres.

0: In de Spotlight.
1: Ja, luisteraars. En we gaan naar de blues, want we gaan over een man hebben die is al 89 op dit moment, van 1936. En dan hebben we het over de bluesman Buddy Guy. Geweldige gitaarspeler, maar hij kan nog meer. Hij kan ook toetsen spelen, zingt goed, schrijft het een en ander zelf, maar neemt ook nummers van anderen op. Zoals het tweede nummer wat we gaan horen is uit 1988. Dat is van het album Slow Turning. Heeft hij in 1993 een opname gemaakt, Feels Like Rain. En dat samen met Bonnie Raitt, dat ga je horen. En dat staat op zijn album. En ja, dat is de moeite waard. En als eerste ga ik draaien, ja, dat wilde ik zeggen. Het nummer Blues Chase, The Blues Away. En ja, dat is van zijn nieuwste album, Ain't Done With The Blues, 2025. Dus we gaan genieten van een man, ja, die zijn sporen verdiend heeft en nog steeds muziek maakt, de blues namelijk, Buddy Guy.

0: Ja, natuurlijk op slidegitaar hoorde je. Of gitaar, moet je netjes horen. Bonnie Raitt, en je hoort haar ook zingen. Dit prachtige album, op het gelijknamige album trouwens, Feels Like Rain, dus van Buddy Guy uit 1993. En hij was te horen dus in de spotlight, deze bluesman. En over blues gesproken, hierna nog een uurtje lekkere blues met Marcel Vos. We gaan naar de Tedeschi Trucks Band, ja. Die spelen blues met een soulrandje, ja, southern rock kun je zeggen, want ja, ze hebben banden met de southern rock, de Allman Brothers Band. Daar zat Derek Trucks in, een van de gitaristen en de oprichters van de Tedeschi Trucks Band. Susan Tedeschi is de zangeres en de gitarist. Ja, deze band speelt een mengeling van stijlen. Je hoort rock, blues, soul, rhythm and blues, funk, gospel, zelfs een vleugje jazz. We gaan genieten van de nieuwste single, I Got You.
1: Deze plaat is nieuw.

Twee drummers, vier zangers en een blazerssectie. Ja, en ja, de groep bestaat uit 12 leden gewoon, hè. Een mengeling van stijlen. Ik zei het al, Deshi Trucks Band. En je kunt ook meer albums van ze te pakken krijgen. En je zult niet teleurgesteld worden. Goeie band dus. We gaan deze band gaan we naar een stukje funk. Funk, soul, disco. Ja, ertussendoor eigenlijk van een jazzcomponist. Want de jazz trompetist, want dat is hij eigenlijk. Ja, hij speelt trompet. Ik haal van trompet. Straks komt er nog een trompetist. Maar deze man ook. Tom Brown. En uit 1980 deze. En we kennen hem allemaal. Luister maar naar het intro. Funking for Jamaica.

Twee keer in de maand is het weer tijd voor een uur vol blues, soul en funk. In Shake. Op maandag tussen 8 en 9 uur. Presentatie en samenstelling, Sjaak Zekeris.

0: iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.
1: Ja, dit is onze laatste soloplaat, luisteraars. En dan hebben we het over Peter Wolf. Geboren als Peter Blankfield. En het is natuurlijk de zanger, of hij was de zanger, van de G. Giles Band. Ja, hij speelt van alles. Piano, gitaar, harmonica. Schrijft veel nummers zelf. Dat vind ik altijd wel knap. En was liedzanger, hè, van die G. Giles Band. Van 1967 tot 1983. En ook succesvol soloartiest. Het is alleen een tijdje geleden dat hij alweer een soloplaat maakte. En dit was dus Peace of Mind van The Cure of Loneliness. Mooi plaatje. En we gaan weer naar een trompetist. Ik zei net al, ik hou best wel van trompetisten. En dit is een Fransman. We gaan naar Eric Truffaut. Samen met Sophie Hunger maakte die een plaatje. En dat staat op het album In Between uit 2010. Let Me Go. Best mooi. Ja, Truffaut die heeft een heel pad doorlopen. Met quintet en solo. En gestudeerd in Genève. En in andere steden. En hij is ook zwaar beïnvloed door Miles Davis. En ja, hij verkende de electronic dance, zegt hij zelf. De hip-hop, ook de rock. En natuurlijk jazzachtige accenten. We gaan luisteren naar het nummer. Het is in principe, ja, het heeft soul en funky elementen, vind ik. Let Me Go. Eric Truffaut op trompet en Sophie Hunger op zang.

Ja, lekker orgeltje op de achtergrond, vind ik zelf. En we gaan lekker door met reggae UB40, want dat past ook geweldig in dit programma van Shake. Maakte in 1980 dit plaatje al, maar bracht dat opnieuw uit op een live plaatje. En dat was in 1982 namens het op. In 1983 werd het opeens wel een hit, terwijl het in 1980 flopte. Tenminste, bleef het in de tipparaden staan. Ik blijf het nog altijd een heel lekker plaatje vinden. Het gaat eigenlijk over dat wij met de kerstmis lekker zitten te vreten, terwijl het overal armoede is. Als je het plaatje hoort, denk je daar niet aan, maar daar gaat het wel over. UB40, Food for Thought.

Ja, lekker is het hier ook een hit. De tweede keer, ik vertel het al. En nu gaan we naar Ferry Maat. Want Ferry Maat die draaide veel soulplaten. En één daarvan, die draaide die ook in zijn soulshow in 1986. En dat was Moses, zo heette die groep. En daar zat een man achter. En wie was die man? Ja, dat weet niemand. Maar in ieder geval was het een Italiaanse DJ. En hij heeft nog meer plaatjes gemaakt. Maar deze was zeer bekend. En vooral het refreintje is aanstekelijk. En dat vind ik nog steeds. In 1986 kwam hij op nummer 3. We Just...

Ja, we vonden Jerry Cotillio heette de goede man. Geniaal. Wie just het enige stukje tekst van het nummer. Maar wel lekker het refreintje. Goed, Moses. En we gaan eruit. Ik bedank Patrick Gibbon. Uiteraard voor de techniek. En ik zou zeggen tot de volgende. En maak er wat moois van. Take care.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
1: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
0: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
2: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
0: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouden Stad Radio. Vandaag geen reguliere uitzendingen, maar een special over soul blues. En de naam zegt het al, het is blues met soul en funk invloeden of soul met blues invloeden. We hebben 3 specials over meester in dit subgenre. Bobby Blueblend, Albert King en Little Milton. We besteden straks ook aandacht aan een paar twintigers, maar we beginnen met de gevestigde orde, Robert Cray. Al vanaf het prille begin van zijn carrière wisselde hij blues en soul met elkaar af. Soms een vleugje blues in de soul, soms een vleugje soul in de blues. That Wasn't Me uit 1999.

Rod Cray van het album Take Your Shoes Off uit 1999. Maar ook anno 2026 zijn er jonge Afro-Amerikaanse artiesten die blues en soul mixen. Sean McDonald uit Georgia is pas 23 jaar, maar heeft een oude ziel. Blues uit de jaren 50 en soul uit de jaren 60 inspireren hem. Van zijn vorig jaar verschenen album, debuutalbum mag ik zeggen, Have Mercy, hoort u Faking It.

Ja, Sean McDonald, een jong talent. En de eerste mini-special van vanavond gaat over de befaamde Amerikaanse zanger. Die begon in de blues, maar vanaf 1960 regelmatig naar het soul-genre doorschoof. Bobby Blue Bland. Geboren in 1930, hij zong in gospel-ensembles. Nam in de jaren 50 en 60 op voor Chess Records, Morden en vooral Duke Records uit Texas. Voor dat label scoorde hij in 1957 een nummer 1 rhythm and blues hit, Farther On Up The Road. In zijn lange carrière scoorde hij in totaal 23 top 10. Rhythm and Blues hits. Driemaal Bobby Bland staat voor u klaar. We beginnen met I Wouldn't Treat a Dog the Way I Treated You van het album Dreamer uit 1974. Dan hebben we een klassieker uit 1961, Turn On Your Love Light. Het voorbeeld geweest van de Blues Brothers overigens. En daarna hebben we If Loving You Is Wrong, I Don't Wanna Be Right van het album His California album uit 1973. Driemaal Bobby Bland.

Ja, Bobby Blue Bland met zijn karakteristieke stem. Hij kreeg in 1997 een Grammy Lifetime Achievement Award, laat ik het goed zeggen. In de nadagen van zijn loopbaan maakte hij nog 9 albums voor Malaco Records en hij overleed in 2013, werd 83 jaar oud. Terug naar het land van de levenden met D.K. Harrell uit Louisiana, 27 jaar oud en goed thuis in het soul blues genre, want B.B. King was zijn grote voorbeeld. Luister naar Into the Room uit 2025.

Soul Blues anno 2025 van D.K. Harrell van zijn cd Talking Heavy. De tweede mini-special van vanavond is van niemand minder dan Albert King. Met zijn bijna 2 meter en 120 kilo stond hij bekend als de Velvet Bulldozer. Een bijnaam die ook verwijst naar zijn werk dat hij voor zijn muziekcarrière namelijk deed. Hij was namelijk bulldozerbestuurder. Hij was aanvankelijk drummer, maar toen hij in 1952 zijn eerste opnames maakte voor Chess Records, was hij al gitarist. Linkshandig op de Gibson Flying V, zijn kenmerkende gitaar. Tussen 1959 en 1962 nam hij een aantal klassiekers op voor Bobbin Records uit St. Louis, maar hij werd pas echt populair midden jaren 90 voor Stax Records. Jimi Hendrix, John Mayall, Gary Moore en Steve Ray Vaughan waren fan. Stax was vooral bekend als soul label, dus soul en funk invloeden waren bijna vanzelfsprekend bij de opnames van Albert King. Driemaal de late great Albert King met I Need a Love, een nummer uit 1972, een outtake van het album I'll Play the Blues for You. Daarna Running Out of Steam, gemaakt in 1973 voor Tomato Records, en besluiten af met Love Mechanic van het album New Orleans Heat, Albert King.

Ja, Albert King met Love Mechanic van het album New Orleans Heat. En Milton Campbell Jr. is de soul blues gigant van deze special. Little Milton werd geboren in 1934 in Mississippi. Zijn vroege invloeden waren T-Bone Walker en B.B. King. En de man die hem goed gitaar leerde spelen toen hij 12 jaar was, Eddie Kusick. Ike Turner ontdekte Little Milton in Memphis en dat resulteerde in een aantal singles voor Sun en Meteor. Na zijn verhuizing naar St. Louis nam hij op voor het label Bobbin Records met enig regionaal succes. Maar zijn doorbraak kwam bij Chess Records, waar hij zowel blues als soul opnam. En zijn eerste Rhythm and Blues nummer 1 hit scoorde met We're Gonna Make It. Begin jaren 70 kwam hij bij Stax Records, net als Albert King trouwens. En totdat de label helaas failliet ging in 1975. En in de nadagen van zijn carrière maakte hij nog een serie gedegen albums voor Malaco Records. Driemaal Little Milton. We beginnen met Blues Get Off My Shoulder. De jaren 60 voor Chess Records opgenomen. If You Walk In Your Sleep opgenomen voor Stax. In 1975 een kleine Rhythm and Blues hit nummer 34. En we sluiten af met een nummer van zijn Malaco periode. Bending the Rules van het album Struggling Lady Little Milton. Daar is die.

Ja, Little Milton in de nadagen van zijn carrière een opname gemaakt voor Malaco Records. We gaan nog terug naar de gevestigde orde voor Javina Magnus, een blues, soul en Americana zangeres uit Californië, al in de 60, maar still going strong, When You Hold Me.

Soul Blues uit de Verenigde Staten van Javina Magnus. When You Hold Me is van het album Love Wins Again. Ja, en deze special over Soul Blues of Blues Soul, het is maar net hoe u het wil horen. Die zit er weer op. Jaap Buijs, hartelijk dank voor de supervisie op de techniek. Graag tot volgende week, dan is er weer een Blues Power. We gaan eruit met Lil Sonny. Een man die mondharmonica speelt, maar dan ook wel op een jazz, op een funk soul manier.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
1: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
0: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
0: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.

Ik zit nog even te wachten op een stiekem slotakkoordje. De naklank van dit nummer duurt... Nee. Ik verwacht nu geen kaardenklap meer. Muziek uit het archief van de Nederjazz. Zo mag u het wel zeggen. En een man die zo verpletterend productief is. Dat is ongekend. Han Bennink maakte in 2008... Ik moet even goed kijken, 2009 een plaat. Getiteld Parken. Waarin die linguistisch multifunctioneel ging. En het is ook een man die echt ook alle kanten uitgaat. Het is ongekend. Hij komt met de grootste vrijdenkers overweg als het om muziek gaat. Maar hij werkte ook met heel veel plezier samen. En dat vergeten we. Met bijvoorbeeld iemand als Ruud Jacobs. Volgens Willem Breuken voor hem een aardsvijand. En voor Han Bennink dus absoluut niet. Sterker nog. Sonny Rollins, die met hen in de jaren 60 heeft samengespeeld in Nederland onder meer, die beschouwde Ruud Jacobs en Han Bennink als één van de beste Europese ritme tandems in de jazz scene. Nou, zo'n compliment, daar kan je toch mee leven. En met wie heeft Han Bennink al niet samengespeeld? Titelstuk dus van de plaat uit 2009, Parken, hoorde je. En het stuk heette dus Parken. Vandaag gaan we weer luisteren naar een aantal nieuwe jazzplaten, een aantal oude jazzplaten en een aantal singeltjes die ik gevonden heb tijdens mijn vakantie in Bergen. Eentje uit 1988. Ik neem het altijd mee, hoe dan ook, want ze waren zeg maar de side members van Prince. En ik vond ze ook zonder Prince hartstikke tof. Wanneer Lisa met Sideshow.

Het is echt ongekend, hè? Hoe veelzijdig zij is. De Japanse, van oorsprong Japanse pianiste Hiromi. En wat klinkt het toch weer verschrikkelijk goed. Nieuwe plaat van eruit. Out There heet hij. En je hoorde de track XIZ. En daarvoor hoorde je Lendy en Lisa. Zo, Wendy en Lisa met het nummer Sideshow. Alweer uit 1988. Nina Simone ligt onder de naald. Met een klein fijn kraakje. Ze is fantastisch. Ze wordt nu echt vergoddelijkt bijna. Maar we vergeten dat ze ooit ook op de ringweg, letterlijk op de rotonde uitkeek in Nijmegen. Dat ze mensen moest werven als ze concerten gaf in een kroeg in Parijs. Kortom, het liep allemaal niet zo. Ja, nu is het een hele grote naam en beschouwen sommigen haar als een van de beste jazzzangeressen ever. En krijgen we kippenvel en over ons lijf en tranen in de ogen. En ze probeerde, net zoals veel jazzmuzikanten, het ook wel eens met een singeltje, met een gewoon bekend popnummer. En zo deed ze ook eind jaren 60 met Leonard Cohen's Suzanne. Nina Simone.

De Deense bassist die naast Phronesis ook nog tig andere projecten begeleidt. Dat was volgens mij een opkomend boertje, denk ik zo. Maar goed, hij doet van alles nog wat in Denemarken. Is daar echt een hele grote naam en erg geliefd. Schijnt een zeer sympathieke peer te zijn, maar ook een hele goede componist. Bandleider dus en een hele goede bassist. En hij heeft een nieuwe plaat gemaakt met zijn formatie Three Elements. En die plaat draagt de titel Conversations of Hope. En je hoorde het titelstuk van die plaat. En daarvoor, het was bijna een soort Caribbean-achtige sound. Maar hoe fraai wist ze dat toch weer te arrangeren? En dan hebben we het over Nina Simone met haar visie op het nummer Suzanne van Leonard Cohen. En dit is toch echt iets heel anders, maar ik vind dit zo'n lekker nummer. Komt-ie.

Wat een fenomeen. Ja, hij is al een aantal jaren niet meer onder ons. Maar wat heeft die man voor een prachtige plaat gemaakt? Uit Engeland, trompetist Kenny Wheeler. En dat was ook een vernieuwer. Het was een man die wist muzikaal te consolideren. Oude stijlen terug te halen. En daar echt een eigen sound van te maken. Ja, ik ben echt fan van die man. En als je originele platen van hem vindt, neem ze mee. Want ze zijn haast niet te betalen. Kenny Wheeler, daar hebben we het over. Engelse trompetist. Wat een held. Platen 1976. Kijk eventjes. Onder de titel Gnu High. Uitgebracht op het ACM label. En je hoorde het nummer Smatter. En daarvoor, ja, ik kon het niet laten. Ik vond het singeltje in... in Bergen. Nee, in Egmond. In een bakje met vergeeld. Er zat een singeltje van Nina Simone ook overigens tussen. Met vergeelde plaatjes. En ik kon hem niet laten staan. Hij stond oorspronkelijk op de plaat voor de overlevende. Zelfs het laatste nummer. Toch blijkbaar een singeltje geweest. Ken je dat land? Boudewijn de Groot. En onder de naald. The Sweet Inspirations, het zangkoortje van Ray Charles met een Isaac Hayes compositie.

Wat klinkt dat toch ongelooflijk lekker. Dat mag gezegd worden. Stan Getz, ja, dat herkennen we wel. Hè. Prachtige saxofonist, lul van een man. Hè. Het verhaal, het gaat nu echt wereldwijd rond. Dat hij echt zo'n hekel had aan Astrud Gilberto. Dat hij zei, die vrouw krijgt geen cent royalties. Ja, het een keertje inzingen, maar daarnaast geen cent royalties. Voor de opname van het liedje The Girl from Ipanema. Van Joao Gilberto. Beetje lullig dus. En daar kon hij een hele grote villa van kopen, kan ik u vertellen. Dus geen aardige man, maar wat een saxofonist was het toch. De opnames van het begin van zijn carrière, die zijn op plaat uitgebracht. The Best of the Roost Years. Het Roost label waar hij aan het begin van zijn carrière op speelde. En ja, je hoort al wat een talent het ook was. Moonlight in Vermont was het nummer wat je hoorde. Getiteld dus de plaat The Best of the Roost Years, Stan Getz. En daarvoor de Sweet Inspirations met When Something Is Wrong With My Baby. Compositie dus van Isaac Hayes, ook aan het begin van zijn carrière. Een man die nu gespaard wordt, maar al heel lang niet meer onder ons is en eigenlijk een beetje tragische toestand overleed, was de Belgische singer-songwriter Ferre Grignard. En als je daar een singeltje van vindt, dan draai je dat Drunken Sailor.

0: En steeds meer muzikanten vinden hun ziel en zaligheid bij een echte grootheid uit de gospelwereld, Mahalia Jackson. En ook het Kronos Kwartet heeft zich bekeerd tot haar en een plaat geheel aan haar muziek en haar liederen gewijd. Door ook een aantal suites te laten componeren op de liederen die zij zong. God Shall Wipe All Tears Away. Ja. Prachtige plaat, getiteld Glorious Mahalia. Kronos Kwartet dus, de nieuwste. En daarvoor hoorden we Ver Grignard met De Dronken Zeeman. Die wij ook wel bezongen op padvinderskampen en dergelijke. We zijn alweer bijna bij het einde van dit uurtje. We gaan eruit met een nederkraker. Ja, echt wel. Ik vond hem en ik heb hem echt in mijn tas gestopt. Daar heb ik nou echt een aantal jaren naar gezocht. Het heeft geen drol met jazz te maken, maar ik vind hem erg leuk. Vandaar. We gaan eruit. Volgende week weer een oude, nieuwe of een nieuwe oude. Of gewoon een nieuwe, kan ook nog. Ik hoop u dan weer te treffen. Tot horens. Hoi!
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ik

Soms weet je niet meer wat je doen of laten mag. Maak van uw scheet een donderslag. Maak van jouw scheet een donderslag. Pa. Oom Karel is een beste vent. En wat

house heet In Donderslag. Spaas toch niet op voor je oude dag. Maak van uw scheet In Donderslag. Maak van je scheet In Donderslag.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de

Van de stilte in het Van Bergen IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finale.